0: stop. Zou je eerst afgeleid? Zou je eerst afgeleid? Wauw, JBL, hè?
1: Welcome to Queen Concerts, Queen Live, Queen Radio Net.